bomu emre pa wei mu na yakopo tanu hodi samre wei onya me sisi wate osiesie mama baba mu osiesie